0: en de temperatuur loopt uiteen van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat mondregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil 5 miljard dollar investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energieinfrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durende conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het

0: huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit 1 van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat mondregen. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Dit is het nieuws, ik ben Sander Verschoor. De Amerikaanse regering wil $5 miljard investeren in een nieuw fonds voor landen in het Midden-Oosten. Dit fonds moet helpen bij de wederopbouw van de energie-infrastructuur die beschadigd raakte tijdens de Iran-oorlog en de afhankelijkheid van de Straat van Hormuz voor olie- en gastransport verminderen. Het 7 maanden durend conflict verstoorde de wereldwijde energiemarkt ernstig. De Canadese provincie British Columbia daagt OpenAI voor de rechter in Californië vanwege de betrokkenheid bij een dodelijke schietpartij in februari. De dader, een 18-jarige vrouw, gebruikte ChatGPT om de aanslag te plannen waarbij 8 mensen omkwamen, waaronder haar moeder en halfbroer. Familieleden van slachtoffers dienden eerder ook al een aanklacht in. Een 19-jarige man uit Deventer is aangehouden voor het oplichten van een 76-jarige vrouw uit Kerkrade. Hij deed zich voor als politieagent en wist haar €35.000 aan spaargeld afhandig te maken. Camerabeelden leidden uiteindelijk tot zijn arrestatie. De verdachte zit vast en wordt woensdag voorgeleid aan de rechtercommissaris. De grote Amerikaanse televisienetwerken verminderen hun verslaggeving vanuit het Witte Huis nadat CNN geen toegang meer krijgt. ABC, CBS, NBC en Fox News leveren vanaf vandaag geen beelden meer voor de gezamenlijke tv-pool. Daarin delen deze zenders al jaren de kosten en beelden van presidentiële optredens met andere media. En dan het weer. Het blijft vannacht droog en de temperatuur loopt uit een van plaatselijk 9 graden in het oosten en zuidoosten tot 14 aan de kust. Overdag is het overwegend bewolkt met kans op wat mondregen. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Avondspits door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: jouw gids door de stille uren.
1: Ik ben Frank van der Klucht. Dit is het nieuws. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen. Die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren er geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden kunnen samen AI-toepassingen ontwikkelen en testen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Dit is Solo Radio, met muziek en informatie.
1: Wij zijn er altijd en overal.
2: Bij je thuis, op de fiets, in de auto.
3: Wij laten je lachen.
2: Vertellen je wat er in de wereld gebeurt.
1: En draaien jouw favoriete muziek.
3: Wij zijn er als je alleen bent.
1: Of juist samen.
3: Je ziet ons niet.
2: Maar je hoort ons wel.
4: Solo Radio. Solo Radio. De mooiste muziek.
5: Ik ben Frank van der Klucht.
6: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
5: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. In 2023 waren dat er 18 en in 2024 slechts 17. Dieven stelen kostbaar hydraulisch gereedschap dat vervolgens in heel Europa opduikt bij criminelen die het gebruiken om rolluiken en geldautomaten te vernielen en in te breken bij elektronica-winkels en juweliers. Bij een afvalverwerker aan de Helmkamp in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. Het ging om snoeiafval en hout van het terrein van de gesloten afvalverwerker Complexie. Omdat er weinig tot geen wind stond, waren geen klachten over rook- en stankoverlast. De veiligheidsregio adviseerde mensen bij klachten ramen te sluiten. De Iraanse buitenlandminister Abbas Araghchi is in New York aangekomen voor de algemene vergadering voor de Verenigde Naties. De Iraanse delegatie reisde af ondanks reisbeperkingen en een aankoopverbod op bepaalde goederen. De VS weigerde visa voor het communicatieteam van president Massoud Pezeshkian. Het plenaire debat begint vandaag met de Braziliaanse president. En op de campus van de Rijksuniversiteit Groningen komt een AI-supercomputer die in de loop van 2027 wordt geleverd en vanaf 2028 beschikbaar is. Het doel is Nederland minder afhankelijk te maken van buitenlandse AI-bedrijven uit de Verenigde Staten en China. Ondernemers, onderzoekers en overheden

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In de eerste helft van dit jaar daalde het gemiddelde bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar ruim 100 euro. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Dit jaar is er al 85 keer ingebroken bij brandweerkazernes in Nederland. Bij een afvalverwerker in Dinxperlo woedde gisteravond een grote brand in een berg afval. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard.

0: kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrijvaltoren op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd. In de eerste helft van dit jaar daalde het gemiddeld bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar ruim 100 euro. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DHB.

0: Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. In de eerste helft van dit jaar daalde het bedrag per online aankoop in Nederland met 3% naar 100 euro, voor het eerst sinds de coronaperiode. Het totaal aantal aankopen steeg naar ruim 170 miljoen. De totale online bestedingen bleven stabiel op 17,1 miljard euro. Bijna de helft van alle aankopen gebeurde via smartphone. Paramount Skydance trof een schikking met 11 Amerikaanse staten, waaronder Californië en New York, die een rechtszaak hadden aangespannen tegen de overname van Warner Bros. Discovery. Paramount belooft jaarlijks $300 miljoen extra uit te geven aan filmproducties in de VS. De overname is $111 miljard waard en moet nog door de rechter worden goedgekeurd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind.

0: Dit zijn de headlines uit het nieuws.
1: In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025. De Canadese provincie British Columbia spant de rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij had kunnen voorkomen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrijvaltoren op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het weer en de headlines uit het nieuws.
2: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: is 10 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3 procent naar gemiddeld ruim €503.000. Het kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumblr Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. Een 52-jarige medewerker van de Hangover, een vrije valtoren van ongeveer 85 meter hoog op het Oktoberfest in München, is gisteravond overleden. Hij stond mogelijk op een onveilige plek onder de attractie en werd geraakt. Hij overleed later in het ziekenhuis. De politie onderzoekt het incident nu. Tijdens de internationale operatie Atlas Nexus zijn criminele netwerken opgerold en meer dan 490 personen gearresteerd, zo meldt de Belgische federale politie. In Latijns-Amerika en het Caribisch gebied werd meer dan 157 ton drugs, 201 wapens en ruim 3100 stuks munitie in beslag genomen. De operatie richtte zich op drugshandel, mensensmokkel en wapenzwendel. 34 landen zetten 8700 politieagenten in. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog, hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden en daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: De grootste hits van toen.
3: Grootste hits van toen.
0: De muziek uit je jeugd.
3: Dit is
2: de Gouden Ouwe Show met Johan de Graaf.

0: Here's the world's greatest DJ.
1: Luisteraars, allemaal weer een bijzonder hartelijk welkom. Daar zijn we weer. Goeiedag. Het is weer tijd voor een gloednieuwe aflevering van de Gouden Oude Show. Met die heerlijke muziekjes van toen. Uit de jaren 60, uit de jaren 70, ook uit de jaren 80. En het allemaal met ondergetekende Jon de Graaf. En we doen het vanuit studio nummertje 2. 1975, daar begonnen we mee met de Guitar Gang, met Henk de Knife, met de Jets. De muziek kriskras door elkaar heen uit de jaren 60, 70 en 80. Verderop in het programma aandacht voor de zeezenders van toen. Door middel van een alarmschijf, een treitenschijf, een lieveling, een hitmaker, een sure shot. Satellietschijf, we weten het nog niet, dat doen we verderop wel in de show. Wat ik wel weet is dat we gaan beginnen in 1967. Met deze plaat van The Seekers, hier zijn ze met de Georgie Girl.

vind het een mooie plaat, moet ik zeggen. Deze van The Seekers met The Georgia Girl. Toch prachtig, die muziek uit 1967. Doen we nog een keer uit 67. We zijn toch bezig in dat jaar toch, ja. Over de Flowerpot Man met Let's Go to San Francisco. Normaal moet Tom Collins er zijn om dat om te roepen. Maar ja, die zit beneden in de kantine aan de koffie. Ik ga vragen of hij zo meteen wel even wat die jaartallen kan omroepen.

0: blijft een hele mooie, of niet soms deze, van de Flower Pot Man. Ja, 1967 alweer, wat een tijd geleden. Hè? Maar let's go to San Francisco.
1: Zeg, kan het programma even worden onderbroken?
2: Jongen, je bent nauwelijks begonnen. Waarvoor? Voor je koffie?
1: Ik ben vast de enige niet. 1975.

de motor wordt weer gestart. Dat was er eentje van Harpo hier in de show met de Motorcycle Mama. Dat is de man van de Movistar onder andere. Ja. Kom allemaal uit het jaar 1975. Dit komt uit 1969. Ik heb het over David Alexander Winter met... Oh,

0: ze gewoon hier.
1: Wat een muziek.
0: De mooiste, onvergetelijke Gouden Ouwe.
1: Johan de Graaf neemt je mee in de Gouden Ouwe Show.

tijdloze plaat of niet. Soms deze van... Chris Andrews, ja. Ik moest even kijken. Chris Andrews met The Pretty Belinda. De muziekjes van toen, hè. Mooie muziekjes. Of niet, soms daar is iedereen het wel met mij eens hier in die gouden oude show. Studio 2, ondergetekende Johan Graaf. Met Jamie Corner en in Paradise is Have As Nice.

En ik zong deze van The Amid Corner. Met is Paradise is Harvest Night. Zoals ik al zei, de muziek is uit de jaren 60, 70, 80. Heel veel uit de jaren 80 doen we niet, maar deze wel. Deze vind ik mooi, deze. Die kwam ik tegen in het grote hitarchief beneden in het grote gebouw van het Gouden Oude Complex. In onze hitkelder waar alle singeltjes en LP's netjes op volgorde staan. Dit is Margriet Eshuis met Joe & Jerry.

0: prachtige stemgeluid of dit is om deze van dametje Margriet Eshuis. Getiteld Joe en Jerry. Tijd voor een disco knolplaat van toen.
1: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
0: Terwijl Margriet langzaam de deur uitwandelt, doen wij een lekkere disco knolplaat uit het jaar 1979 van de drie dames van de Sisters Let's van de We Are Family. En hier is de Greatest Dancer, dat is deze plaat. En na deze plaat aandacht voor de zeezenders van toen.

toen dat een hit maakte op Miamigo Internationaal. Vanaf het zendschip de Magdalena. En dan doen we altijd de groet aan Wim de Groot, die toen de tijd daar aan boord zat van dat mooie zendschip. Helaas heeft het niet zo lang geduurd, maar ja, wat een herinneringen, wat een herinneringen. Living in Love is dit van de formatie, de Belgische formatie, pas al. Dit komt uit 1974, Shipstone en Dibbins.

leuk plaatje of niet? Met deze van Zepstone en Dibbins. Dit is een serie geleden hier in de Gouden Oude Show in 1974. Doen we er nog een uit 74 of niet? Soms ja, maar om niet te maken uit. Dan doen ze toch kriskras door elkaar heen. Dit is de stem van de man van de Rubet van Zoeker Baby Love. Maar dit is zijn solo single. You ain't your baby anymore. Hier is Paul da Vinci.

nog een prachtige single of niet, zo'n deze van Pieter Frenten uit het jaar 1976 alweer met Show Me The Way. 1974 deze. Dat is Moi.

Jérôme is dit. Met de titel C'est moi. Het komt allemaal uit 1974. Wat een tijd geleden. Het eerste gedeelte van de Gouden Oude Show zit er alweer bijna op. Zo snel gaat dat maar. Voordat je het weet is het alweer voorbij. Ga maar eens kijken naar dit clipje van Barry Manilow. Met de mooie dames in hun mooie verenpakjes. Ja, dat is een mooi clipje om te zien, moet ik zeggen. Ik kan hem aanbevelen. Hier is hij nog een keertje uit 1978 met de Copacabana.

of het leuk of niet, of niks te veel gezegd. Wat een leuke plaat is dit van Barry Manilow. Barry Manilow moet ik zeggen, met Copacabana. De Copa, de man met het ooglapje. Ja, de man met het ooglapje. Ik heb het over Dr. Hoekpijn, dan weer een van de laatste platen in het eerste gedeelte met de Sexy Eyes.

ze leuk of niet, deze van de Sexy Eyes. Dat is een opname van Barry Manilow. Tijd voor nog één plaatje, maar die kan ik niet helemaal draaien. Oh, wat een slechte timing eraf. Ja, dat moet toch beter of niet soms? Deze laatste, het eerste gedeelte hier is Uli Martin. Die moet wat doen, dat is voor Veronica. Maar dit is de Duitse versie met Monica.

0: is 11 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. In augustus daalden de prijzen van bestaande koopwoningen voor het eerst sinds december 2025 met 0,1 procentpunt op maandbasis. Dat blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Op jaarbasis stegen de prijzen nog wel met 3,3 procent naar gemiddeld ruim 503.000 euro. Het Kadaster registreerde zo'n 18.000 woningtransacties in augustus. De Canadese provincie British Columbia spant een rechtszaak aan tegen OpenAI omdat het bedrijf de dodelijke schietpartij in Tumbler Ridge had kunnen voorkomen. Op 10 februari schoot de 18-jarige Jesse van Rootselaar 8 mensen dood en raakte 25 anderen gewond. En daarna pleegde ze zelfmoord. Het veiligheidsteam van OpenAI merkte haar gewelddadige gesprek op, maar deactiveerde alleen haar account zonder de politie in te schakelen. En dan tot slot het weer. Vanochtend domineert bewolking het weerbeeld en blijft het overwegend droog. Hoewel het noorden lokaal te maken kan krijgen met wat motregen. Het kwik stijgt halverwege de ochtend naar zo'n 14 graden. En daarbij waait een zwakke tot matige wind. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Dan gingen van de Beatles langzaam gaan zeggen vandoor met de Magical Mystery Tour. Dit is een zeezende plaat, dames en heren. En als deze plaat werd gedraaid bij Monique Internationaal, ja, dan moest de tender even wegblijven. En die heette Windy.

plaat gedraaid bij Monique International. De tender van Mi Amigo, van Monique, die heette The Windy. Van The Association. En zo, dan ben je weer helemaal op de hoogte. Maar het was Radio Monique, niet Mi Amigo. Nee, het was Radio Monique. Toen de tijd vanaf het zendschip De Roze Revenge van Radio Caroline. Zo, ben je weer helemaal op de hoogte. En hier is Stevie Wonder.

De Luke Plage, of niet zoals deze van Stevie Wonder met The Players, A Place in the Sun. Hier zijn de Monkees, dames en heren. Die gaan we over show, tweede gedeelte van de show met A Little Bit Me and A Little Bit You.

0: de discobol op. Het is discotime.
1: Het is zeker discotime. 1979, dames en heren. Michael Jackson in de show met Rock With You.

mooi of niet. Soms deze van Dave Berry, de man van The Strings Effect. En dit was dan de andere mooie hit van hem, Mama. Deze ook zo mooi uit de jaren 70, 1973. Hier is Demis Roussos.

June is Mix in Oost-Arcadia was ook zo'n grote hit van hem. Met dit toch ook een dimsoes was inderdaad met Someday and Somewhere. Here is mijn fragment.

mooi of niet zo'n deze van Manfred Mann met de Mighty Queen. Dat was muziek uit de jaren 60, 67 om precies te zijn. Even een sprongetje naar de jaren 70. Daar was ook zo'n mooie plaat van Stret met Why Did You Do It?

Dat is een mooie van Stretch met Why Did You Do It? We springen dus kriskras door de jaren heen in de jaren 60, 70 en 80 hier in de show. Hier zijn de Equals. De Equals, moet je zeggen. De Equals met een Q ertussen.

zonder Louis. En de man van Stop the Cavalry, weet je wat met die kerstplaat? Dit was die andere Come Away. Kennen we deze nog van Dusty Springfield? Nou, de Veronica-fans zijn nog blij als ze dit melodietje horen, waar of niet?

0: que tú y que tú, vos un requito como tú. Que tú y vos requito como tú. Más que tú y más que tú y más que tú, que tú y que tú y borequito como tú. Yo sé más que todo, sé más que nadie y sé más que tú y que tú y que tú y que tú, que tú, que tú y borequito como tú.
1: Wat een heerlijke zomerse hit, of niet? Soms uit de jaren 70, begin jaren 70 van Peré. Van de borequito, hè?
0: Más que tú y borequito como tú.
1: Het gaat alweer een beetje opschieten met de gouden oude show. Hè? Nog maar een paar plaatjes te gaan en dan is het alweer gebeurd. Zo snel gaat het maar. Hè? Maar ja, leuke muziek of niet, soms deze. Ik kan iedereen wel eens aanbevelen om eens te gaan kijken naar het videoclipje. Ja, vooral de heren onder ons. Ga maar even kijken naar dat videoclipje. Voor de jaren 70. Ongelooflijk, La Bionda. Hier zijn ze met One for You and One for Me.

eentje voor jou en eentje voor mij, of niet soms. Dat is een mooie of niet soms van La Bionda. Ik kwam in het hitarchief deze volgende plaat tegen. Een hele oude is dit. Kennen we deze nog van de formatie Flake, oftewel Al Je Puistjes Away, Away. En dat deed ik met DDD. Dat was toen tijd een reclame op de zeezenders. Van de formatie Flake, inderdaad.

0: Ladies and gentlemen, more disco radio action.
1: Tijd voor een heerlijke disco knalplaat. Dit is hier van Alan Jeffers in de show, in de Gouden Oude Show. Met ondergetekende Jeroen de Graaf. Hier is hij nog een keertje met Stop Still.

0: De Nederlandse-Franse tweeling toen de tijd, Daphne en Deborah, met Monsieur en Monsieur.
1: Johan de Graaf.
2: Met de hits van toen.
0: Dit van toen, oh, dit is ook zo'n heerlijke plaat, moet ik zeggen. Hier zijn de Shoes met...

0: vragen over slechte timing gesproken. Nou, dit is dus, ik kreeg al te graag, wat een slechte timing, wat een slechte timing. Dan zit ik helemaal in het programma van The Shoes met Na Na Na is het altijd. Nou, dat zijn wel strafpunten voor de graaf. Maar ik zal beloven, volgende keer zal ik beginnen met The Shoes met Na Na Na. Dan ga ik het goed maken, ga het goed maken. En dan komen we voor het luisteren naar het programma, wat mij betreft. Tot de volgende keer.
1: Het is 12 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
2: Dit is WNC met het nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Een goedemorgen. Privacy waakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen, hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. APE wil mogelijk verboden onderzoeken, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Vanaf 25 oktober wil KLM de vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam hervatten. De maatschappij stopte met vliegen naar deze bestemmingen vanwege de oorlog in het Midden-Oosten. Of de vluchten daadwerkelijk doorgaan hangt af van de situatie ter plaatse. Sinds 25 augustus vliegt KLM al niet meer naar Tel Aviv. Bij een middelbare school in het district Tukutlu, ongeveer 50 kilometer ten oosten van Izmir in Turkije, opende een schutter rond 8 uur vanochtend het vuur. Daarbij raakten 8 personen gewond, onder wie leerlingen. Een van hen verkeert in kritieke toestand. De verdachte werd kort na de schietpartij aangehouden. De Zwitserse bank UBS heeft van het Nederlands Openbaar Ministerie een boete van 5 miljoen euro ontvangen. Credit Suisse, in 2023 overgenomen door UBS, hielp klanten jarenlang vermogen te verbergen voor de Belastingdienst via Zwitserse bankrekeningen. De bank was medeplichtig aan 80 onjuiste belastingaangiftes voor 12 klanten tussen 2005 en 2015. Het weer nog. Vanmiddag overheersen wolkenvelden met lokaal enkele opklaringen. Het blijft grotendeels droog, hoewel in het noorden en oosten soms wat kan gaan regenen. Onder de bewolking bereikt de temperatuur 17 tot 19 graden, terwijl het in Zuid-Nederland, bij zonneschijn, de temperatuur kan oplopen naar 21 graden. En tot zover het nieuws.
1: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Ja, Jimmy Cliff, Sunshine in the Music. Dat vind ik wel een mooie titel. Lijkt Radio Emmeloord wel. Goedemiddag iedereen die luistert. En een goedemiddag vanuit Emmeloord voor de DAB Plus luisteraars. 747 en online. En ook Jaap Schut, Wim van der Water, Johan de Graaf, Willem Keekstra en Theo van Steenbergen.

en in Turijn, in Helsinki, in Londen en Berlijn, waar ik op de wijde wereld was, zij mochten er wel zijn. Maar de mooiste van de mooisten is Sophie, in de liefde is ze zeker een genie, want een meisje

Johnny Lyon trad vaak op in Circus Tony Boltini. En dit was natuurlijk Sofietje. U kunt reageren op dit programma via e-mail studio@radioemmeloord.nl. En hier zijn de Outsiders. MUZIEK

0: Ja, toch wel een beetje een triest liedje van Dr. Hoek, Sylvia's Mother, uit 1972. Ik stond ooit in een kroeg in Zwolle en toen hoorde ik dit nummer. En ik werd er een beetje triest van, maar het maakt niet uit. Hier is Johnny Cash.
1: There ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. When I hear that trumpet sound, I'm gonna rise right out of the ground. Ain't no grave can hold my body down. Well, look way down the river, and what do you think I see? I see a band of angels, and they're coming after me. Ain't no grave can hold my body down. There ain't no grave can hold my body down. Well, look down yonder, Gabriel, put your feet on the land and sea. But Gabriel, don't you blow your trumpet till you hear from me. There ain't no grave can hold my body down. Ain't no grave can hold my body down.

Ja, Nini Rosso met Il Silencio en dat betekent de stilte. En Annelies bracht net mijn dinsdagmiddaglunch. En ik wens iedereen smakelijk eten. En hier zijn de Stones voor Henk de Boer in Dokkum.

0: Olivia Newton-John, door John of Tom Mulder altijd Olijfje genoemd. En dit was I Honestly, I Love You. En dan hebben we hier Musical Youth, Pass the Dutchy.
1: This generation rules the nation with Russian.

0: De Vautions, onder andere bekend van de tune van Radio Caroline. Caroline natuurlijk. En hier hebben we een nummer wat ik volgens mij nog nooit gedraaid heb, maar wel heel mooi. Het Cocktail Trio.
1: Waarom niet? De sleutel van de jukebox is weg.

This is Radio Emma Lord on DAB+.

0: Het is 1 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart. Als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het Openbaar Ministerie eist 7 jaar cel tegen Jalal O. voor de dodelijke explosie bij de Schammenkamp in Rotterdam. Volgens het OM bereidde hij cocaïne in de garagebox waar de explosie ontstond. Bij de ontploffing in januari 2024 kwamen 3 mensen om het leven en werd een wooncomplex verwoest. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Privacywaakhond Autoriteit Persoonsgegevens waarschuwt dat beelden van camerabrillen niet zomaar gedeeld mogen worden, omdat gefilmde personen toestemming moeten geven. De brillen lijken op gewone brillen en hebben een nauwelijks zichtbare camera en microfoon. De autoriteit wil onderzoeken of een verbod mogelijk is, vooral op plekken zoals ziekenhuizen, rechtbanken en gebedshuizen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

dat was de titelsong van een film. What's New Pussycat? Maar als je nog vraagt wie speelde erin, dat weet ik allemaal niet meer. Het was in 1965 zoiets. Het was natuurlijk Tom Jones. Goedemiddag, welkom bij mijn tweede uur.

Jackie Wilson, Reed Petit. Volgens mij is die ooit in begin jaren 60 ook uitgekomen. En later in de jaren 70 opnieuw. Goedemiddag, Kees Bakker, Jan Winter, Jan Oosterveen, Henk de Boer en Paul Flanagan.

Ja, Tony Bas met Dat is het einde. En het stond in september 1965 in de Veronica Top 40. En dit nummer ook.

samen met Smooth Operator. Het is Radio Emmeloord via DAB Plus, Noordoostpolder en omstreken, middenhalf 747 Friesland en online wereldwijd. En hier hebben we een mooi nummer van Toto.

Ja, in Nederland werd het Trio Helleniek, maar in Engeland werd het Marcello Minerbi met Sorba's Dance. En hier is Udo Jurgens.

Ja, Donovan met Universal Soldier uit 1964 en later gezongen door Boudewijn de Groot en toen heette het De Eeuwige Soldaat.

0: Everly Brothers kwamen terug in 1984 met deze hit On the Wings of a Nightingale. En ik heb ook reactie gehad van Henry Timmerman en Dirk de Vries. Goedemiddag.
1: Uno, dos, one, two, tres, cuatro.

Ja, dat was Ria Valk van... Hou je echt nog van mij, Rockabilly en Tommy in Tennessee? En dit was Als ik de golven aan het strand zie. Nou, zoek weer, is het niet meer. Of niet, Alexander Carlie?

Chickery Tip, Son of My Father. En het was het dan weer voor vandaag. Dankjewel voor het luisteren. Na 2 uur kunt u luisteren naar Rock and Roll Rewind met Ron O'Quinn. En vanavond om 9 uur de 2e aflevering van Blue Hours. En dat is Jannes Punter en Co Kwaak. Vanavond om 9 uur dus Blues Hour. Ik ben terug morgen om 12 uur. En ik wens u nog een hele prettige dag.

0: 2 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Ongeveer een derde van de Nederlandse bevolking krijgt kraanwater met meer PFAS binnen dan de advieswaarde van het RIVM. Vooral in Noord- en Zuid-Holland zijn de waarden hoog. In IJmuiden en Zaandam ligt de concentratie ruim 3 keer boven die advieswaarde. Het kraanwater blijft volgens het RIVM wel veilig om te drinken. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. De Europese Unie en de Filipijnen willen de handelstarieven op 94% van de onderlinge goederen afschaffen. Dat staat in een voorlopig handelsakkoord. Ook worden Filipijnse overheidsopdrachten opengesteld voor Europese bedrijven. De komende maanden worden de technische details uitgewerkt, waarna volgend jaar een definitief akkoord moet worden ondertekend. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Now, from the Rock and Roll Rewind Studio in Cotacachi, Ecuador, to you at warp speed.
3: Stand by for Ron O'Quinn.

0: station. One radio station.
1: All this music.
0: All this music.
1: This is Radio Amyloid op DAB+.
2: Hier is Radio Veronica vanuit zee.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd. Het allereerste boek geschreven door een echte fan van de legendarische zeezender en de latere omroep, Marian van den Dorpen. Ze werkte, vocht en leefde voor Veronica. Als een rode draad loopt Veronica door haar leven.
4: Veronica blijft, als u dat wilt.
3: Laat je 446 pagina's lang meeslepen in dit prachtige boek. Met tientallen nooit eerder gepubliceerde foto's en unieke verhalen van Veronica-directeur Bill Verwij.
5: En alles werd besloten tot de aankoop van een schip en het was dan de Borkumbrief.
3: Radio Veronica, anker van mijn jeugd, door Marian van den Dorpen.
6: Nou, bedankt voor de gezellige avond.
3: Bestel nu op veronica, anker van mijn jeugd.

0: is 3 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. De rechtbank in Zwolle is vanmiddag ontruimd nadat brand was ontstaan in een technische ruimte van de parkeergarage onder het gebouw. Het ging om een kleine brand met lichte rookontwikkeling. De zitting in het hoge beroep van oud-Jumbo-topman Frits van Eert moest door de brand tijdelijk worden geschorst. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na drone-aanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Iran is bereid de straat van Hormuz binnen 7 dagen weer open te stellen voor scheepvaart, als de Verenigde Staten de militaire druk verminderen en de blokkade van Iraanse havens opheffen. Dat heeft een hoge Iraanse functionaris gezegd. Iran wil daarmee ruimte creëren voor verdere diplomatieke gesprekken met de VS. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op

0: that was a great, great group out of San Francisco, Pablo Cruz and Love Will Find a Way. They had one more hit song, What You Gonna Do About It? Hey, Ron, Herb Thomas here from Albany in Georgia. I didn't hear the mystery song this week, but I wanted to check in and say hello. A great show as always. I missed the mystery song both days. You know, they play you Saturday and Sunday on 93.9.
1: Vanuit het centrum van de Noordoostpolder, via internet en DHB+, dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.
2: Ik ben Ferry Eden, voormalig zeezender-dj, maker en uitgever van het boek Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders. Je leest erin over de geschiedenis van het zendschip Mi Amigo in de jaren 60 en 70. De radiostations vanaf zee uit die tijd en met name Radio Mi Amigo, waar ik tweede helft jaren 70 met veel plezier voor werkte. Jij lezen over mijn koude start bij Radio Mi Amigo, waarom zomer 1978 daar mijn leukste periode was en wat er een jaar later allemaal misging met Mi Amigo's tweede zendschip, de Magdalena. Bestel dan nu dit boek via www.miamigoboek.eu. Dan kan ik het je daarna snel toesturen. Tot ziens in Mi Amigo, de Vlaamse tak van de zeezenders.
3: Mi Amigo. Ron O'Quinn.

jij met je oude mobieltje? Liggen ze ook in een laten verstoffen? Je kan er iets heel goeds mee doen. De 17-jarige Jesse Mulder uit Oldebroek zet zich in als ambassadeur van de stichting Opkikker, door onder andere oude mobieltjes in te zamelen. De opbrengst wordt gebruikt om onvergetelijke Opkikkerdagen van de stichting Opkikker voor langdurig zieke kinderen te organiseren. Help mee en stuur je oude mobiel die je toch niet gebruikt naar Jesse Mulder van Asch van Wijklaan 20 8096 AH in Oldebroek. Het kost je een beetje moeite en je betaalt alleen de portokosten. Heb je nog oude mobieltjes in de la liggen? Je maakt Jesse en de stichting Opkikker er ontzettend blij mee. Je kan dit bericht ook teruglezen op de Facebookpagina Oude Mobieltjes Jesse Mulder. Bedankt!

0: Het is 4 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+. We hebben ze op een rijtje, op een rijtje, op een rijtje. In de Classic Gold top 15.
2: Nummer 15.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 15 tot en met 11.
1: Nummer 15, Marcia Hines met Your Love Still Brings Me To My Knees. Nummer 14, Double met The Captain Of Her Heart. Nummer 13, Odyssey met Going Back To My Roots. Nummer 12, The Corgis met Everybody's Got To Learn Some...
2: Nummer 10.

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de nummers 10 tot en met 6.
1: De top 10 begonnen we met Lionel Richie en All Night Long. Nummer 9, Hot Chocolate met Everyone's a Winner. Nummer 8, Herman's Hermits met There's a Kind of Hush. Nummer 7, Shaken Stevens met Teardrops. En op nummer 6, Bonnie Tyler met Total Eclipse of the Heart. Nummer

0: Dit is de Classic Gold Top 15 met een overzicht van de bovenste 5 nummers.
1: Nummer 5, James Ingram en Quincy Jones met Just Once. Nummer 4, Billy Joel met She's Always a Woman. Nummer 3, Glenn Frey met The Heat Is On. Nummer 2, Rod Stewart met Sailing. En de nummer 1 van deze Classic Gold Top 15 zijn de Supremes met...
2: Nummer 1. Willem Keekstra presenteert de Classic Gold Top 15. Mooier als geen ander.

0: Het is 5:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Dit is WNC. Goedemiddag, ik ben Marcel de Groot. 14 mannen zijn in Sri Lanka schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de jihadistische aanslagen op eerste paasdag 2019. 9 andere verdachten zijn vrijgesproken. Bij de gecoördineerde bomaanslag op 3 kerken en 3 hotels kwamen 279 mensen om het leven, onder wie 3 Nederlanders. De straffen van de 14 worden op een later moment bekendgemaakt. De Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid, nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. Nationaal Ereveld Loenen krijgt vanaf donderdag ruimte voor ongeveer 500 nieuwe oorlogsgraven. De huidige grafvakken zijn vrijwel vol en er worden nog ieder jaar oorlogsslachtoffers herbegraven. Op het Ereveld liggen bijna 4000 slachtoffers. Het is voor het eerst sinds halverwege de vorige eeuw dat een Nederlands ereveld zo wordt uitgebreid. Saudi-Arabië heeft een belangrijke oliepijpleiding naar de havenstad Yanbu gedeeltelijk heropend na droneaanvallen vorige week. Er wordt voorlopig beperkt olie door de pijpleiding gepompt. De zogenoemde Oost-West-pijpleiding is extra belangrijk door de blokkade van de straat van Hormuz, waar de scheepvaart sterk is afgenomen. Het weer. Vanmiddag is het overwegend droog met wolkenvelden en af en toe zon. In het noorden blijft het bewolkt en kan wat motregen vallen. De wind is zwak tot matig uit west tot noordwestelijke richting. Het is vandaag 18 tot 20 graden. En tot zover het nieuws.
0: Radio Emmeloord op DAB+.

je met ze wilt dansen en dan dansten we de tegels. Nou, de vonken uit de tegels, zo kun je het wel zeggen. De opener voor Happy the Peppy vandaag, de Beatles en rock and roll music.

altijd even sympathieke dame heette Belinda Carlisle en The Circle in the Sand. Dat was even een late vakantieherinnering, kan ik me zo voorstellen, na zo'n heerlijke zomer in 2026. Belinda Carlisle brengt ons verder terug in de tijd. En dat doen we met The Dirt Band. Happy the Peppy op de radio en een bijna vergeten plaat ging over een American Dream.

Travis McCoy en ze gaan zonder twijfel deze wens ooit nog eens in vervulling brengen bij zichzelf of bij elkaar. Travis McCoy en Bruno Mars, I Wanna Be a Billionaire.

Enkele reden om daaraan te twijfelen. We geloven hem op zijn woord, deze John West. Hij maakte deze grote hit op dit moment met Nubidia. En dat was Habibi. We gaan een paar jaar terug in je agenda. En we doen dat hier op Radio Emmeloord met Simply Red. De grote hit.

0: Het was een grote hit voor Simply Red, dit Fake. Wat geen fake was, dat we dachten dat we op dat moment dat dit een hit was, de warmste zomer alle tijden dachten te hebben. Het is 23 jaar geleden en het was extreem warm, maar dat waren temperaturen waar we tegenwoordig om lachen bijna.
1: De Peppy.
2: Peter Engelsen.

0: uit de bak, waarschijnlijk al vergeten plaatjes, de hit van Rob Thomas. Maar die deed het dan ook samen met Carlos Santana. En het resultaat was helemaal smooth.
1: Wow. De lekkerste hit op je radio. Erling.

plannen van Hollenboer en Busje komt zo. Wat moeten we daar verder nog over zeggen? Misschien dat we halverwege het programma zijn aangekomen. En dat houdt in de vergeten jaren 60 hits.

Het was 1964, deze hit van The Hollies. Het was niet hun originele plaat, want die werd een jaar eerder opgenomen. En toen was het een mislukte hit van Mary Clayton. Later dus, een jaar later dus, voor The Hollies een hit. En toen heette het de Shoop Shoop Song. En die je later natuurlijk ook nog hebt leren kennen, dankzij het succes van Cher. Yes.

Ondanks het feit dat hij in de tijd door het leven ging met één oog, als we de foto's mogen geloven, had hij toch een aardige blik erop. When You're in Love with a Beautiful Woman, en die werd je toevertrouwd door de dokter.

Here comes the weekend. Laat het weekend maar alle dagen komen. En dat gebeurde dankzij Dave Edmunds. Een man die ook in die periode eind jaren 70 populair werd met Girls Talk. Ook in Nederland scoorde die daarmee. En dat deed hij ook met dit Here Comes the Weekend. When

was wereldberoemd in Nederland, maar dat is ze eigenlijk nog steeds hoor. Bijna 72, dat wordt ze op 29 oktober. Maar ze staat nog op de planken. Bijvoorbeeld stond ze in juni bij de Toppers in concert. En van 11 tot en met 13 december...

de Pure Shores van All Saints hier op dinsdagmiddag op Radio Emmeloord. Pure Shores, zij namen ons even mee naar begin jaren 80, als je het mij vraagt. En dat hierin Happy de Peppy met plaatjes die je misschien al een beetje vergeten was.

Jarenlang was hij de stem van Chicago. Ah, de man van Chicago. Later ging hij dus helemaal alleen in solo bovendien. Peter Cetera en The Glory of Love was een prachtige solo hit van hem.

0: is 6 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. Op het nippertje bereikten EU-ambassadeurs dinsdagmiddag overeenstemming over het verlengen van sancties tegen zo'n 3000 aan Rusland gelieerde bedrijven en personen. Zonder akkoord voor middernacht zouden alle sancties zijn vervallen. Miljardairs Alisher Usmanov en Michail Friedman werden van de sanctielijst verwijderd. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En de Tweede Kamer wil snel debatteren met minister Van Weel van Justitie en Veiligheid nadat de Rekenkamer stelt dat hij onjuiste informatie gaf over niet behandelde aangiftes. In 2024 werden 7000 aangiftes van ernstige misdrijven direct afgewezen en 3000 stopgezet wegens capaciteitsgebrek bij politie of het Openbaar Ministerie. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: Radio. Van 1960 tot 1975. Dit is het Muziekmuseum met Jan van Weterloo.

van harte welkom in het Muziekmuseum met muziek uit de jaren 1960 tot 1975. We zitten in de maand september, de verjaardagsmaand van het programma, zou ik kunnen zeggen. Het programma bestaat inmiddels 17 jaar. En het is een traditie geworden om elke september een themamaand te houden, waarin allerlei thema's aan bod komen. De afgelopen tijd heeft u kunnen horen Earth and Fire, 1965. En vorige week was dat nog Bob Dylan. Deze week gaan we doen covers van Nederlandse bands, van nummers van andere bands. Een andere naapen is, niet zo moeilijk. Dat kan soms ook heel moeilijk wezen. Soms maken ze ook gewoon een heel ander type nummer ervan. Nummers van de Beatles bijvoorbeeld. Ja, hoe ga je die nadoen? Nou, Sandy Coast is daar een mooie variatie maken op Eleanor Rigby.

waren Hugh and the Hilltops met Cry Me a River. Een nummer wat ze in 1966 tot de 27e plaats in de Veronica Top 40 bracht. Veel eerder uitgebracht door Julie London en begin jaren 60 al gecoverd door Sam Cooke. En in 1970 werd het ook een grote internationale hit voor Joe Cocker. Deze was dus van de Nederlandse band The Hugh and the Hilltops. Red Red Wine is oorspronkelijk geschreven door Neil Diamond. En ook een groot hit geweest in de jaren 80 van UB40. Maar in 1968 werd het uitgebracht door T-Set.

De gezusters Maassen uit Harderwijk. Ze trad in 1970 nog op voor Nederland op het Eurovisie Songfestival met het liedje Waterman. Dit is weer een heel andere stijl die ze opnamen. Een nummer oorspronkelijk van Three Dog Night, I Can Hear You Calling. Die bracht het uit in 1970. En deze coverversie van The Hearts of Soul, die werd uitgebracht in 1972, werd geen hit. Zoals ik al zei, het is soms leuk om bandjes na te doen. Al is het maar om het mooie geluid wat zo die bands als bijvoorbeeld The Beatles geven. The Cats cover het nummer I've Just Seen a Face.

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

Nou, dit zou je nog een klein beetje kunnen zien op een extra toegift voor afgelopen week. Het programma over Bob Dylan. Want dit is een oorspronkelijke Dylan-plaat Masters of War. Uitgevoerd door de Nederlandse band The Maskers. Volgende nummer is niet super bekend. Alleen als je vindt men van Sir Douglas Quintet. Dit was de eerste plaat die ze maakte. She's About a Mover. Het nummer werd ook later gebruikt voor de Farah Disco Show. Ha, hoe, hoe, ha, werd er overheen geroepen. Een uitvoering van de Edese band The Beatniks is, helemaal nog minder bekend. Het was de bijkant van hun single Wouldn't You Like To Know. En het werd uitgebracht in 1966. She's About a Mover.

hij in de uitvoering van The Boys in 1972 tot de vijfde plaats van die Veronica Top 40 kwam. Maar in 1971 al in de tipperaden kwam door de Nederlandse muzikant Ritty McGarrity. Het is al geschreven door een Amerikaanse componist. Maar hoe het nou kan dat dit nummer eerder in Nederland uitkwam van een Nederlandse zanger, het is mij nog niet helemaal duidelijk. Jarenlang voerde ze de lijst van populairste zangeres aan. Inmiddels is een beetje vergeten. De Haagse zangeres Bojura. Zij coverde een nummer uit de musical Hair. Frank Mills.

gebracht. Onder andere door de Hep Stars en The Who, maar ook door de Nederlandse band The JJ's. Een voortzetting van The Jumping Jewels, Bald Headed Woman. Iets rustiger aan nu, 1962. U kent hem van Glenn Miller. Maar kent u ook de uitvoering van Renee and His Alligators? In the Moods.

wereldwijd via www.radioemmeloord.nl. In Noord-Nederland op 747 AM. In de Noordoostpolder op DAB+. Dit is Radio Emmeloord. Muziek vanaf de zeebodem.

In 1966, in een wat rustiger uitvoering, een hit voor The Temptations, vooral in de Verenigde Staten. In 1968 de enige top 40 notering van de Soulse blend Blues Dimension, deze turbo versie van Get Ready. Beetje uit dezelfde stal, ook een Motown band, de Four Tops. Ze brachten het nummer It's the Same Old Song uit. Dat werd weer gecoverd door onze eigen Motions.

In het Engels beter bekend als Reflections of My Life, een hit van de Marmalade. Dit keer in het Duits vertolkt door de Twentse band The Buffoons. En daar kan je niet zeggen dat dat onverdienstelijk was. Een Italiaanse band, waarvan ik de naam helaas even kwijt ben, bracht een single uit, Bianco Con Me. Het werd in het Engels vertaald en onder andere door de Heerlense band The Scope de trofee ging gezongen. Be Mine Again.

geschreven door Ray Davies. Dat verraadt de Kinks. En daar was het ook een hit van A Well Respected Man. Het werd vertaald door Boudewijn de Groot naar een respectabel man. Hank Williams schreef Jambalaya. Het werd onder andere gecoverd door de Carpenters. Maar op het album Inkpot ook door onze eigen Shocking Blue.

Jambalaya uitgevoerd door de Shocking Blue. En zo zijn we bijna aan het einde gekomen van dit programma. Deze thema-uitzending van het Muziekmuseum. En deze keer hoorde je dus allerlei covers door Nederlandse bands van platen uitgebracht door andere artiesten. En van sommigen kan je zeggen, ja, daar hebben ze nog mooi iets aan toegevoegd. Anderen zeggen, ja, misschien nou had ik liever het origineel gehoord. Maar het is altijd weer bijzonder om te horen wat iedereen er weer van gemaakt heeft. Volgende week komt er de laatste aflevering van september van de thema-uitzendingen. Wat dat is, daar ben ik nog even over aan het nadenken, dus het blijft nog een verrassing. Wilt u reageren op dit programma? Stuurt u een mailtje aan wijdraaien@gmail.com. Dat is wijdraaien@gmail.com. We gaan eruit met een cover van het Shadows nummer Food Trapper door de Oosterbeekse band The Sound Magics. Bedankt voor het luisteren en graag tot volgende week.

0: Het is 7 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. President Trump, de Deense premier Frederiksen en de Groenlandse premier Nielsen ondertekenden in New York een akkoord over uitbreiding van de Amerikaanse militaire aanwezigheid op Groenland. De VS krijgt er twee bases bij. Het akkoord bouwt voort op het defensieverdrag dat de VS en Denemarken in 1951 sloten. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. De AIVD en NCTV waarschuwen dat rechtsextremisten hun ideeën steeds vaker in een mildere vorm presenteren om ze maatschappelijk acceptabeler te maken. Volgens de veiligheidsdiensten kan die normalisering leiden tot minder weerstand en kunnen extremisten zich daardoor gesterkt voelen om daadwerkelijk geweld te gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

luisteraars allemaal bijzonder hartelijk welkom. Goedenavond, hier zijn we weer, Na 3 weken afwezigheid in verband met de vakantie. We zijn even naar Zwitserland gegaan. Ja, eventjes. Het is toch wel een keer weg met de auto, moet ik zeggen. Ja, 9 uur rijden. Maar ja, goed, met de pauzes erbij ben je toch gauw 12, 13 uur kwijt. Maar ja, je krijgt er wel wat moois voor terug. Zwitserland is ontzettend mooi. Dus we hebben enorm genoten. Maar ja, we zijn weer terug, hè. We zijn weer terug op deze dinsdagavond en de 22e trouwens, 22 september 2026. En het is weer de hoogste tijd voor een gloednieuwe uitzending, een gloednieuwe live uitzending van de Gouden Oude Show. De heerlijke muziekjes van toen, tussen 7 en 9. Iedereen even bedanken die de afgelopen 3 weken mijn 2 uurtjes hebben overgenomen. Heel erg dank daarvoor. En we gaan weer met frisse moed tegenaan. Wat een heerlijke plaat om mee te beginnen trouwens. Elvis Presley met The Burning Love. Is iedereen er klaar voor? Ja, iedereen is er klaar voor. Dan gaan we beginnen met de tweede plaat. Hier is Long Tall Ernie en de Shakers met All Right.

Ja, ja, jullie zullen weten dat ik terug ben op de radio met een heerlijke plaat van Longto Unnie met de Zekers. Met Olrijd en Olrijd. Het is toch heerlijk, hè, om weer op die dinsdagavond de vertrouwde muziek te beluisteren van de Gouden Oude Show, of niet zo? Met Longto Unnie en Olrijd. Even de groeten doen aan Annelies en Emlord. Ja, helaas kon ik er niet bij zijn in verband met de open dag. Ja, ja, ja, ik zat in Zwitserland, dus dat is het snel. Een beetje moeilijk om dan heen en weer te gaan, maar goed. Dan gaan we oude hits met de Fortunes.

dat zijn de dames, volgens mij komen ze uit Australië. Als ik het goed heb, als ik het goed heb. De zes dames van Cloud. Ook gaan ervan stotteren bijna. Terwijl de zes dames van Cloud met die Substitute. Ik kijk naar buiten toe en zie dat het al een beetje gaat schemeren. Dat gaat toch wel snel, moet ik zeggen. Maar gelukkig doet mijn verlichting het uitstekend op de fiets. Dat is sowieso zo'n mooie LED-verlichting. Dus die doen het altijd. Hoef je niet zo meer zwaar te trappen met een dynamo. Weten we dat nog op de fiets, die het nooit deed. En dan had je weer oma Gent die zei van, oh, dat mag niet. Je rijdt zonder licht. Ja, hier in Leiden hebben wij die boa's. Die beroemde boa Johan. Kijk maar eens op de tv naar de handhavers. Die beroemde boa Johan. Kom ik die tegen? Ja, dan ga ik op de bon, hè, zonder licht. Dus dat moet ik niet hebben, Heerlijke discoplaten uit 79, 78. PlayStation.

0: Dat is toch een heerlijke disco knalplaat of niet? Soms deze van de Players Association om 21:19 met Turn the Music Up.
1: Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf.
2: Herinnert u zich deze nog?
0: Natuurlijk herinneren wij ons deze nog. Oh, Remco is bijna binnen, want ik zie hem aankomen schuren met zijn autootje. Dus straks krijgen wij Wietse natuurlijk weer in de show met Remco. En rond 8:30 verwachten wij ook Misha. Als alles goed gaat, hè, volgens de planning. Dit is ook zo'n lekkere plaat van Tommy Jones.

0: tonight.
1: Ik vind het toch heerlijke muziek, zo op die dinsdagavond, waar of niet? Deze met Tommy Jones met Love Me Tonight. Hey, goedenavond, de heer Postje is er ook. Heb je nog geen koffie gehad? Nou, beneden staat de koffie klaar, hoor. Oh, je gaat even naar beneden koffie halen, je hebt gelijk ook. Doe dan even gelijk de groeten aan Remco beneden. En dan wil je even vragen of dan Wietse naar boven kan komen om op te treden. Kijk, dat is makkelijk, hè. Als de mensen dat even voor jou doen, hoef je zelf niet naar beneden te rennen. Naar de kantine van het grote Gouden Oude Complex. Dat hoeft dan niet. Nee. Dit is ook zo'n lekkere plaat, of niet, met deze? Kunnen we meezingen, hè, met La La La La. Ik heb het over Michel Delpes met Pour un Flirt.

zit mezelf erop te betrappen dat ik maar meezingen ben. Ja, maar wel met de microfoon dicht. En wel met de microfoon dicht, anders is het geen gehoor. Ook een bijzonder goedenavond aan Theo van Steenbergen, die lekker thuis in Emmeloord zit op de bank. Hij heeft volgens mij een catering gehaald of zo. Ik kan het niet helemaal volgen wat hij geschreven heeft, maar moet ik even navragen wat hij precies schrijft. Kennen we deze nog? Oh, dit is ook zo'n lekkere amazing plaat. Hier is Neil Diamond.

was een heerlijke plaat of niet, zoals deze van Neil Diamond met Sweet Caroline. Ik heb het nou door. Theo van Steenbergen zit lekker op de bank in Emmeloord. Hij heeft de catering gedraaid in Zaanstad. Heel veel mensen. Hij heeft heel veel koffie heeft hij ook daar gehad of gedronken. En ook heel erg lekker gegeten. Maar gelijk heeft hij. Gelijk heeft hij. Zo dan weet je tenminste wat de mensen allemaal doen. 1:01, hier is Middle of the Road.

een heerlijke plaat of niet. Soms deze van The Middle of the Road met Sadie, de zangeres in de hotpants toen de tijd. Ja. Dat was toen de tijd een mode, hè, voor de dames, de hotpants. Sally had ze wel, moet ik zeggen. Ja, ja, ja, ja. The Talk of the USA met The Middle of the Road. Ook een bijzonder goedenavond aan Dick en Emmeloord. Die zit ook lekker mee te luisteren naar de show. Maar eerst deze even.

was dit uit het jaar 1974 ongeveer. Eentje van de formatie Queen. Ach, dat hoeft er niet meer aan te kondigen. Of af te kondigen, moet ik zeggen. De Killer Queen, 7 over half 8. Wat gaat het toch snel? Trouwens, hier is Wietse. MUZIEK

0: voegt wij altijd maar bij met de love, peace and good music. Hè? De New Riders zijn dit. On My Way Back Home met Sweet Caroline. Ik heb nog steeds geen koffie. Nee, wel wat een trieste boel. Toch wat een trieste boel. Ik heb alleen een glaasje water. Ja, waar is dan die Annelies met de café contorte? Ik zie er niet, ik zie er niet. Oh, maar er is wel telefoon. Met Johan de Graaf.
1: Hoi Johan, je spreekt met Dini. Kan je nog een Franse plaat voor mij draaien?
0: Dat kan altijd, dat kan altijd. We gaan tellen, dames en heren. We gaan tellen, dames en heren, op z'n Frans. Hier is Catherine Ferry.

Ze deed toen de tijd mee aan het Songfestival en ze werd nummertje 2 in de retard. Katrien Ferrier met Un, Deux en Trois. We gaan zingen in onze eigen verstaanbare taal. Hier is Tol Hansen.

Het is toch wel leuk of niet, soms de man van de Big City. Hè? Mijn oma. Hoofdpijn, rheumatiek, die was achter de rhododendron. Het is leuk of niet soms. Straks gaan we iets doen aan de zeezenders. We gaan een oude tune draaien. Een oude tune. Niet oude, een oude tune. Het heeft iets te maken met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ja, dat weten we het al. Hè. Straks de tune van toen, maar eerst Rafael Cara.

0: Ik heb geen idee waar de dame over zingt. Als er een van de Rafaela Cara, terwijl Theo van Steenbergen nog een bakje koffie neemt. Ja, gelijk heeft hij. Ik heb nog steeds niks, alleen een glaasje water. Ja. Rafaela Cara met Afala Morre Comitia. Toen, we gaan tijd besteden aan een mooie tune van toen. Daar komt hij.
1: Going back in time on the sounds of the nation, it's a flashback.

leuk om nog eens te beluisteren. De tune van toen. De tune van het programma Koffietijd met Tienke. Elke werkdag op Radio Veronica tussen 10 en 11. Weten we dat nog? Weten we het nog? Dat is mooi. Dan gaan we even dansen. Ja, deze hoeft niet zo. Deze hoeft niet. Nee, die hebben, dat doen we wel een andere keer. We doen nu deze. We gaan stampen met Jackpot.

0: 8 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.
2: 50 gulden. Autoreisschool 7 Club in Rotterdam. Telefoon 24 04 16. Binnenkort met vestigingen in het gehele land.

0: koud de zachtste.
1: Filtrum, de koffieautomaat waar uw medewerkers om vragen. Want Filtrum koffieautomaten maken echte koffie. U weet wel, eerst vers gebrande koffiebonen malen, kokend water erbij. Enfin, koffie zoals u hem thuis drinkt. Nu ook in uw bedrijf, dankzij de Filtrum koffieautomaat die gewoon doet of hij thuis is. Filtrum Hazerswoude, telefoon 0171 14 9017 9017.
2: Het is nu 8 uur. 8 uur.

hartelijk welkom in het tweede gedeelte alweer van die Gouden Oude Show. Tot 9 uur live op je radio via de DHB Plus in de omgeving van Emmeloord. Of te ontvangen via uw internetradioontvanger. Dat kan natuurlijk ook. Een oude lieveling van Meer Mico Internationaal met Emily Starr met No No Sheriff. Hey, wie komt daar binnen? De heer Punter komt binnen. Goedenavond, Janus Punter. Oh, je gaat eerst koffie drinken. Ja, dat doen ze allemaal. Ze komen binnen en ze gaan koffie drinken. Hier zijn de Cats.

0: was toch tijdloos of niet, zoals deze van de formatie The Cats met Come On, Let's Dance. 9 minuten over 8 tot 9 uur vanavond live op je radio, de Gouden Oude Show. Nou, ik weet niet dat er allemaal voorbijgeluiden zijn in de studio, maar ik heb het even uitgezet, moet ik zeggen. The Cats waren dit met Come On, Let's Dance.
1: Hey, hallo, Johan. Remco hier. Zeg, kan je voor mij even een plaatje draaien voor Corinne? Dankjewel.
0: Doen we. Dat is de man achter de piano met dat malle petje op zijn hoofd. Ik heb het over Gilbert O'Sullivan met The Matrimony.

Dat is een lekker plaatje of niet, soms deze van Gilbert Hall zelf en met het, de Matrimony.

allemaal uit het jaar 1967. Wat een tijd geleden, hè? Wat een tijd geleden. Maar blijft toch mooi en blijft toch mooi en blijft toch prachtig. Niet? Dus, nou, dat is een van de Hollies met Carrie Young. Kennen we deze nog? Dat zijn de geschuffelde. Oftewel de shuffles. Met Shalala, met Albert West, met I Need You.

Het is alweer jammer dat dit geen tv is, maar het is echt een radio-uitzending. Maar ik zie hier de heer Jannes Punter lopen. Met de imitatie is hij aan het doen van Albert West. Nou, ik moet zeggen, het ziet er goed uit, Jannes. Ja. Een prachtige imitatie. Ja, jammer dat het geen tv is. Kon wel wel meekijken, hè. Ja, de Shuffles waren dit met Shalala, I Need You. Deze is speciaal voor Dini. Crazy chick running down the street. I said, oh, pretty baby, why the great big heat? She said, oh, wow, what a square, don't you dig this?

0: lekker tempo plaatje of Nissan zo om 8:59 met de darts met de Daddy Cool.
1: Hoi Johan, hier met Misha. Ik ben gearriveerd, maar eerst even een koffie halen in de kantine.

0: Dat is toch een leuk plaatje of niet, zoals deze. 8:56 alweer. Met Elton John met de Crocodile Rock. Over rock and roll gesproken. Ik kwam een reclame tegen. Ik kwam een oude reclame tegen van Ketel. Weten we dat nog van die LP's? Waarvan de helft altijd ingekort was. Dus je had heel veel nummertjes. Maar ja, wel voor de helft. Want ze waren allemaal ingekort. Maar dit was toen de tijd een reclame. Maar hij is niet meer van toepassing. Maar wel leuk om nog een keertje te beluisteren.
1: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126,

0: which is great.
1: Balls
2: Johnny of the Hurricanes,
1: Mo Diddley,
2: the fun of Jim Bendy, Bobby Darren, the ghost of that fade of Bale, Omnid, Kane Dell, Sweaty, Rock and Roll Fred, Smith, the Punchy Nailer, and Diesel, Bane, Opin, Roy Slap, Safety, Bam, the Bay, Blood on the Line, Hogan, Edge, Dragon, Gusset, the Black Knight, 20, Rock and Roll Fred, from Kane Dell.
3: Zo ging dat toen de tijd. Wat een reclame, wat een reclame. 8:30. We gaan even naar de opera. Hier zijn ze, de Disney.

0: toch leuk, deze van de Dizziness Band. Hebben we nog gekeken de afgelopen tijd naar de Battle of the Bands? Daar zaten ze in, hè? Daar zaten ze in. Na een paar rondes uitgeschakeld, dat wel. Was het toch wel leuk of niet? Zoals de Dizziness Band was dat met The Opera. Straks krijgen wij een optreden van Misha. Die is bijna klaar. Ze is er bijna klaar. Ze zegt nog even één plaatje, dan kan ik optreden. Dus doen we nog even een andere.
1: Dit is de Gouwe Ouwe Show met Johan de Graaf. Gouwe Ouwe.

Heerlijke gouden oude muziek, zo rond 8:30 alweer, 22:32. Wat gaat het toch snel? De Beach Boys waren dit met de Breakaway. Daar is ze hoor, daar is ze. Hier is Misha met When I Found You. Het is wel live gezongen, hier vanuit Studio 1. Misha, ga je gang.

is elke week te gast bij ons in die Gouden Ouwe Show met Misha Verhoeven. Dankjewel weer, Misha. Prachtig gezongen weer, moet ik zeggen, met When I Found You. We gaan even op de Franse tour op deze dinsdagavond.

heerlijke Franse muziek zo op deze dinsdagavond. Het is lekker weer buiten, moet ik zeggen. Ik ben net even buiten geweest. Graad of 13 ongeveer, maar het voelt helemaal niet koud aan, moet ik zeggen. Nee. Julien Clerc was dit hier in de show met de Venise. Kennen we deze nog van de Warm Sounds? Pop, pop, pop.

opname van de Wormsounds met de Birds en de Bees. Tot 9 uur vanavond live op je radio, de gouden oude show met die mooie muziekjes van toen. En daar roep ik altijd maar bij toen er nog muziek klonk vanaf de Noordzee. Ja. De Birds en de Bees van de Wormsounds. Dit is ook zo mooi, of niet soms, uit de jaren 60. Hier is Stevie Wonder.

0: Die man heeft hits gemaakt, hè? Ongelooflijk. De ene nog groter dan de andere. Van Stevie Wonder met The Place in the Sun. Hey Joanna, goedenavond. Joanna is er ook. Het is hier een dolle boel beneden in de kantine, zie ik. Het wordt steeds drukker en drukker. En ik zit helemaal in mijn eentje. Ach, gosje, gosje, wat ben ik toch weer zielig.
1: De naald in de groef. De muziek uit de de muziek uit de speakers. Tijd voor vinyl. De Gouden Ouwe Show. Johan de Graaf.

Dat is er eentje van Scott Fitzgerald samen met Yvonne Keely. Dus leuk clipje, moet je maar gaan kijken. Ja. Leuk clipje opgenomen toen tijd in de kerk volgens mij. Ja, dat was leuk om te zien moet ik zeggen. Het komt uit 1979 weer. Wat een tijd geleden en wat een tijd geleden. 12 minuten voor 9, nog 9, nou een minuut of 12 nog. Dan is het alweer gebeurd met de gouden oude show. Zo snel gaat het, maar ja, tot zover nog niet. Nee, nog even leuke platen, nog even leuke platen, of niet soms weer. Even de microfoon bijstellen, die gaat ook begeven moeten zeggen. Ja. Ik weet niet wat er aan de hand is met de studioapparatuur, maar goed. Lingelingeling. Dat is er een van de Roy Robinson. Ook zo'n lekkere gouden oude hit met de Lana.

Dat is een leuk of niet, dat is wel heel gauw afgelopen, moet ik zeggen. We zijn 2 minuten en 15 seconden van Roy Orbison met Alana. 9 voor, nu is het echt 9 voor. Even tempo in de show met Tracy Ullman.

wat een tempo in deze plaat. Hè. Wat een tempo, ongelooflijk. Dat is eentje van Tracy Ullman. Ook een leuk clipje om te kijken. Zitten ze te zingen. Ze zijn aan het zingen met een microfoon. Maar dat is geen microfoon, dat is gewoon een haarborstel. Moet maar kijken, is wel leuk om te zien. Dit is waarschijnlijk de laatste. De Manhattan Transfer. Sean.

Dat was dan weer de laatste in de show voor deze week. Voor de 22e september van het jaar 2026. Zoals ondermorgen van de Manhattan Transfer. Normaal zeg ik altijd de 7 dagen erbij. Dan ben ik de 29e weer live terug op de radio. Maar volgende week ben ik helaas niet aanwezig. Het is namelijk weer groot feest in Leiden. En dan hebben we altijd leuke festiviteiten in de stad. Dan gaan we meezingen met een maxi-koraal. Met allemaal leuke liedjes over Leiden. Ja, daar wil je toch als echte Leidenaar toch wel bij zijn. Dus volgende week ben ik niet op de radio live. Maar de week daarna ben ik weer aanwezig. Dan zitten we ondertussen in oktober. Hè, ja. Dus volgende week is er geen live-uitzending in verband met de Leidse ontzetfeesten. Maar de week erop weer live op je radio, de Gouden Oude Show. Ik zou zeggen, dank voor het luisteren. Straks heel veel plezier met de andere collega's op de diverse zenders. En wat mij betreft dus niet tot de volgende week, maar over 14 dagen is er wederom een live-uitzending van de Gouden Oude Show.

0: Het is 9 uur. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. 15 mannen zijn door een rechtbank in Colombo schuldig bevonden aan betrokkenheid bij de bomaanslagen op 21 april 2019 in Sri Lanka. Bij die aanslagen op 3 kerken en 3 hotels kwamen meer dan 260 mensen om het leven, waaronder 3 Nederlanders en 42 andere buitenlanders. 500 mensen raakten gewond. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. Het kabinet stelt 52,4 miljoen euro beschikbaar voor subsidie op tweedehands elektrische auto's. Wie een inkomen heeft tussen 12.500 en 27.533 euro krijgt 6.000 euro. Tussen 27.534 en 35.793 euro is dat 4.000 euro. Econoom Rico Luman stelt dat vooral middeninkomens hiervan profiteren, omdat lagere inkomens vaker openbaar vervoer gebruiken. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

Goedenavond, dames en heren. Welkom bij RTV Noordoostpolder op deze vrijdagavond. Begin van het weekend. En dat betekent dat we weer een hele mooie muzieklijst voor u klaar hebben liggen. Want u gaat luisteren een uurtje lang naar heerlijke blues. Dat samen met mijn collega Ko Kwaak en ondergetekende achter de microfoon Jannes. Hij is er ook weer bij. Wederom een hele mooie blueslijst heb ik gezien met prachtige nummers. We gaan een beetje van het ene naar het andere. Met natuurlijk een heel mooi gesprekje zo nu en dan. Want u wil graag weten welk album, welk jaartal en welk nummer. Veel plezier bij Ko en Jannes en de Blues on Friday.

0: Ja, Walter Trout en Kenny Wayne. Dat klonk nog even geweldig om een programma te beginnen. En dan gaan we nu snel verder. Want zo'n bluesuurtje, dat is ook zomaar voorbij. En dan gaan we verder met Mark Knopfler. Ja, ook die heeft wat blues gemaakt. You Can Beat The House. En dat komt van het album Get Lucky.
1: Are you ready? Take one.

0: Jawel, natuurlijk heerlijke muziek was dat. En eerlijk is eerlijk, Co, als je toch deze man hoort, Mark Knopfler, dan weet je dat hij tot grote successen behoort, hè?
1: Ja, het is gewoon lekker om naar te luisteren. En zeker, ik ben ook best wel fan van hem. En juist s'avonds laat, dan vind ik het ook leuk om wel eens wat van hem te draaien, zeg maar. Het is dan niet echt een bluesalbum, maar dat album Trigger van hem, dat vind ik ook geweldig.
0: En niet te vergeten, hij is natuurlijk de bassist van niemand anders dan de groep Dire Straits. En wat hebben die een grote hits op hun naam staan.
1: Dat kun je wel stellen, ja.
0: Ja, en dan ook nog dat nummer wat hij doet met die country blues van Chet Atkins. Dat is ook een prachtig nummer. Maar goed, we dwalen bijna af, Co. Dat moet natuurlijk weer niet.
1: Nee, dat moeten we niet doen. Kunnen we niet maken.
0: Kunnen we niet maken, anders komt de tijd niet goed. Hey, we gaan naar Bret Hart en Joe Bonamassa. Hoe die elkaar gevonden hebben, is nog steeds een raadsel. Maar ze zijn allebei even goed waarschijnlijk. En eerlijk is eerlijk, als Bret Hart op de bühne gaat staan en ze doet dat samen met Joe Bonamassa en die fantastische band die erachter staat. Want dat mag wel gezegd worden, Co. Het is elke keer dezelfde muzikanten die bij Bret Hart staan, maar ook bij Joe Bonamassa. Het is een beetje een, ik zou wel zeggen de Swing Collins Band uit Nederland toen in de tijd. Maar het klinkt geweldig.
1: Nou, misschien wordt het nog wat.
0: Dat weet ik niet zeker, want ze heeft een hele leuke vriend en die is er al heel lang bij. Dus we gaan luisteren naar Sitting on the Top of the World. En toen ik het nummer zag zo, toen dacht ik, dat kon ook wel eens een hitje zijn van vroeger de Carpenters. Maar dat heette The Top of the World. Maar dit is Sitting on the Top of the World. En het komt van het album Black Caffeine 2018.

0: Ja, luisteraars, ik heb echt niet te veel gezegd. Want ik zei net al tegen Co. Het is maar net hoe je er luistert naar Beth Hart. Want de ene keer dan lijkt het op Amy Winehouse. Dan gaat het weer naar Tina Turner. Dan heeft ze weer dat rauwe geluid voor Etta James. En natuurlijk niet te vergeten bijvoorbeeld ook Aretha Franklin. Allemaal dat soort dingen. Ja, wel bijzonder om dat zo te kunnen brengen, Co. Vind je niet?
1: Ja, zeker. Ik heb dan ook wel eens een stukken gehoord van het optreden van in Amsterdam. Er is
0: in Paradiso.
1: Ja, klopt. En dat ook live. Hè. Het is echt een grote klasse wat die dame naar voren brengt met de band.
0: Daar staat een brok, hè? Daar staat echt een brok geluid, hè?
1: Ja, dat is enorm. En de dame die schijnt ook enorm goed contact met het publiek te maken.
0: Klopt.
1: En dat is toch ook wel heel belangrijk. Ik bedoel, als je daar zeg maar op het podium gaat staan en of je nu in de hoek gaat staan en totaal geen contact met het publiek hebt, dat gaat niet werken. Maar dat had trouwens Tina Turner ook, laten we wel zijn. Tina
0: die kwamen zo ergens van een hoek vandaan of ergens door de lucht vallen en dan stonden ze op de bühne. Ja, dat was echt een binnenkomer, kun je dan wel zeggen. Hè?
1: Die hoefde ook maar tegen het publiek te gaan spreken. Hè? En dat geldt natuurlijk voor Beth Hart ook. En, die heeft gewoon contact met het publiek en dat is mooi.
0: Weet je toevallig dat ze ook op het Paleis Soestdijk heeft gestaan? Wist je dat?
1: Nee.
0: Het Paleis Soestdijk is helemaal verbouwd. Het is helemaal open voor het publiek.
1: Ja, dat klopt.
0: En dan heeft een producent heeft gedacht van jongens, ik ga dat bed hard halen.
1: Nee, dat wist ik niet.
0: Nee, nou goed, dat is een nieuwtje voor jou dan.
1: Ja, echt een nieuwtje. ik ben er bijna stil van.
0: Ik zie het. Wil je de volgende aankondigen?
1: Dat wil ik wel. Natuurlijk wil ik dat wel. Dat is Eric Clapton. Dit nummer samen met Don White hebben ze dat gedaan. En het nummer dat heet Sensitive Kind. En dat komt van het album Eric Clapton and Friends. Maar goed, Don White, dat is iemand die leefde van 1921 tot 2016. En die was geboren in Pennsylvania. En hij was een Amerikaanse componist en een muziek.

0: pedagoog en een trombonist. Dat is toch iemand die op een trombone...
1: Ja, inderdaad. Ja, dat is het wel, ja.
0: Doet het, zeg maar.
1: Doet het, dan moet je nog niet zo hard zeggen voor de microfoon. Want dan worden al die mensen die een blaasinstrument hebben toch een beetje zenuwachtig van je. Maar het is een trombonist, ja.
0: Maar weet je, ik denk in plaatjes, hè. Dan denk ik ook bijna van carnaval.
2: Ga zo maar door.
0: Nee, maar laten we dit nummer maar gauw gaan draaien, want ik begin af te dwalen.
1: Oké.
0: Ja, komt-ie.

0: En jawel, luisteraars, ook deze man, Eric Clapton, heeft al heel wat bandjes versleten. Want Co, hij zat bij de Yardbirds, hij zat bij de Cream en ga zo maar door. Hij heeft met alle groten der aarde heeft hij opgetreden. En nog steeds doet hij prachtige concerten geven. Ook zijn programma, wat hij doet, akoestiek, is fantastisch om naar te luisteren. Hoe hij met de gitaar en verschillende gitaren het publiek kan vermaken.
1: Ja, hij nodigt toch ook altijd veel gasten uit?
0: Klopt, inderdaad. Ja, klopt. De volgende, of die gasten uitnodigt, dat weet ik niet zeker. Maar het is in ieder geval een hele moeilijke naam om te bespreken. Het is Thorbjørn Risæger en The Black Tornado. En van het album Long Forgotten Track gaan wij draaien zometeen. Het heet Long Forgotten Track en het album heet Songs from the Road in 2015. Deze meneer Thorbjørn Risæger is... een Deense blues, rock en soulband onder leiding van zanger en gitarist Thorbjørn Risæger. De achtkoppige band, en dat zijn er nogal wat, Co, hè? 8 mensen die in een band spelen.
1: Ja, dat is een half podium vol.
0: Een half podium is vol, dus in een klein cafeetje kun je het wel vergeten. Ja. Staat bekend om de krachtige mix van blues, rock, funk en soul. En dan zit je ook gelijk goed bij ons, want RTV Noordoostpolder, ons programma, bestaat ook een beetje uit blues, rock, funk en soul. Of niet dan?
1: Nou, laten we het meteen maar horen. Komt-ie.

Ja, Jannes en ik zeiden al tegen elkaar. Ja, het is een soort vrachtwagenblues. En toen zei ik nog, nou ja, je kunt het zo eigenlijk bijna in een film gebruiken, zeg maar. Ja, en dan, ja, ik ben een beetje iemand die in plaatjes denkt. En ja, nee, vond het wel toepasselijk. The Vaughan Brothers, ja. En daar gaan we het nummer Good Texan gaan we ervan draaien. En het is de Vaughan Brothers, dat is een duo van blues rock gitaristen. Bestaan uit Jimmy en Steve Ray Vaughan. En ja, die hebben een album gemaakt trouwens. Dat is ook het enige album wat ze gezamenlijk hebben gemaakt. En dat heet Family Style uit 1990. En daar heb ik ook in het verleden wel eens eerder wat van gedraaid. Goed, dus nu Good Texan.

En luisteraars, ja, natuurlijk, we waren twee broertjes. En dat waren de broertjes die alles te maken hadden met Sivre Fogen. En zijn andere collega die nu net even weggehaald wordt door mijn collega Co. En dat maakt niet zoveel uit. Jimmy was het volgens mij. Maar dat, maar dat geeft hij de lieve mensen. Het is allemaal live allemaal dat die het doen. Dus wat dat er gaat, er zijn. Ja, zie je wel, ik had het wel gedoord. Het was Jimmy. Maar Co, die deed even een testje of ik wel oplettend was. En dat dacht ik bij deze dus wel. Luisteraars, tijd voor Rory Gallagher. Een fantastische gitarist. Ik heb hem zelf mogen zien. Dat was op een popfestival. Dat was ergens, ik dacht toen in de tijd in Bolsward. Daar had men het Hans Blues Festival. Daar kwamen de groten der groten. Omdat een aantal mensen in de horeca dachten dat ze een bluesfestival konden organiseren. Het is 3 dagen lang een feest geweest. Alleen het was 1 grote flop. Want het kostte enorm veel geld. En er waren veel te weinig bezoekers. Wel is hij bekend geworden, Rory Gallagher, ook in het Kralingse Bos Popfestival aanwezig was. Met onder andere Ten Years After en al die andere grote. Dus we hebben het over een hele grote man. William Rory Gallagher uit 1948 tot 1995 was hij in Ierland woonachtig. En we gaan een zanger, songwriter, gitarist, mandolinist, muziekproducent en componist horen bij RTV Noord-Oostpolder. Lone Shark Blues.

Ja, Janus en ik, we hadden het er net over Rory Gallagher. Eigenlijk is het wel een beetje een ondergewaardeerde artiest. Goed, gaan we nu naar ZZ Top. En het nummer wat u gaat horen, dat is Arrested for Driving While Blind. En dat komt van het album TGS uit 1976. De band die werd opgericht in 1969 door zanger, gitarist Billy Gibson. En ja, dat is ook eigenlijk de enige die op dit moment nog leeft. De rest, dat is onze ontvallen, zeg maar. Goed, luistert u naar ZZ Top.

0: En jawel, luisteraars. ZZ Top was dat, Turco. Weet je trouwens dat deze jongens, ZZ Top met lange baarden, begonnen zijn in het voorprogramma van Metallica?
1: Nee,
0: dat Metallica was natuurlijk een hele heavy head. Ja, metal band. Mm-hmm. En men wou er toch een beetje een bluesy geluid in krijgen. En toen kwamen ze deze jongens tegen van in een cafeetje die gewoon een beetje muziek maakte daar voor het publiek. En toen dachten ze, hé, dat zou een mooi voorprogramma zijn. En zo zijn ze eigenlijk populair geworden.
1: Nou, dat wist ik echt niet.
0: Nee, maar je bent hier ook om ze nu dan wat te leren. We leren van elkaar, hè? Dat is ook weer makkelijk.
1: Ja. Nee, dan moet je gewoon open verstaan, hè?
0: Ja. Hey, de volgende die op de muzieklijst hebben staan, de code, is ook een hele fijne. Ik had er alleen persoonlijk nog nooit van gehoord. We gaan luisteren naar Graine Duffy. En dat is een solo-artiest die zich onderscheidt door de intimiteit en authenticity. Met een focus op persoonlijke verhalen. Muzikale nuance heeft zij zich ontwikkeld tot een respectabele performer. Dat bij de blues hoort en die regelmatig optreedt op de podia's. Dus als u daar naartoe wil, dan zou ik zeggen, moet u op het podium kijken. We gaan luisteren naar het album van Where Belong in 2017. En het nummer heet Don't You Wanna Know. Grieven.

0: Ja, heerlijk, heerlijke muziek, Ko. Eerlijk is heerlijk.
1: Ja, het is echt mooi, hè. En er zat ook, dat trekt mij altijd enorm. Er zat echt veel emotie in. En dat vind
0: en toen
1: ik,
0: ze begon, dacht ik even Janis Joplin. Die kant gaan we op. Naar de rustige periode van Janis Joplin.
1: Ja, klopt. En het doet mij eigenlijk ook denken aan Bonnie Raitt.
0: Ja, dat zei je al.
1: Dezelfde soort stem. Ook die emotie erin. Ik vind het echt schitterend.
0: Ja, mooi, hè.
1: Mooi om naar te luisteren.
0: Hey, die volgende, die heb jij opgezocht van een combinatie die ik hier zie. Dat ik denk van, ik zou zeggen, ga je eerst maar even vertellen wat jij daar ziet. Dan ga ik er even wat over vertellen wat ik dus afgelopen zondag heb gezien.
1: Nou, dat is het volgende. Dat is van Mick Jagger en de Red Devils. En ja, dan zit je wel eens te zoeken dan denk je van dan kom je het nummer Checking Up on My Baby. En ja, dat herkende ik ook wel ergens van. En dan kom je dat van Mick Jagger tegen en de Red Devils dus. Alleen dan, heel vreemd, kwam ik het alleen op een album tegen. Dat is eigenlijk een verzamelaar en dat is de Best of Mick Jagger. En dat album, dat is dan uitgegeven uit 2017 en van hem kende ik dit niet. Maar jij wou er ook het een en ander over vertellen.
0: Nou, ik ben afgelopen zondag, jij kon niet, want je had er andere dingen, ben ik geweest naar het Schokker Blues Festival en daar heb ik getuige mogen zijn dat we met RTV Noordoostpool een prachtige opnames hebben gemaakt van diverse artiesten, onder andere, ik noem ze even dan, Richfield, The Woods, Sean Webster, Blue Train, hebben we al wat van gehad, maar waar het nu gaat om die Checking Up on My Baby, daar zagen we Erwin Java en de Travel Party met featuring Robert Forsen. En die Erwin Java, dat is nu toevallig de gitarist van de band van QB and the Blizzards. Maar nu komt het, dat Checking Up on My Baby, dat is niet van QB, het hebben het wel gebracht op het album, maar het is officieel van Eddie Boyd. En hoe komt het nou? Op die tijd waar ze in speelt, in Grollo, die boerderij, kwam Eddie Boyd uit Amerika, die ging optreden en op een gegeven moment had hij s'avonds geen plaats om te slapen na een optreden. Het was allemaal, het hotel was te duur allemaal, en toen mocht hij bij QB, bij Harry Musquet, in de boerderij, mocht hij gaan slapen. En daar zijn ook diverse samenwerkingsverbanden ontstaan met muziek. Onder andere dat Checking Up on My Baby.

I'll tell you what I'm gonna do.

0: En jawel, luisteraars. En of ik nou echt het geluid hoorde van QB and the Blizzards, nou, dat is mij om het even. Maar het nummer was er wel na, eerlijk is eerlijk.
1: Ja, ja, het klonk wel lekker, hè?
0: Ja, toch?
1: Ja, zeker, zeker weten. Een lekker sfeertje zo. Goed. Nou, ik zou zeggen, kondig jij de volgende artiest maar af.
0: Oké, okay, dan gaan we dat doen dan, jongen. Want we gaan naar de Make Blues Not Wear. Dat is wel heel bijzonder. Dit is Mike Cito uit 1970. Is een Amerikaanse gitarist en zanger. Wederom ook een producent, zou ik zeggen. En een songwriter uit St. Louis, Mississippi, Verenigde Staten. En hij is medeoprichter van de Royal Southern Brotherhood. En dat betekent heel wat. We gaan luisteren naar Make Blues Not Wear.

0: Het is 10:00. Radio Emmeloord met het nieuws.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. Het Canadese bedrijf WSP Global heeft zijn overname poging van het Nederlandse advies- en ingenieursbedrijf Arcadis opgegeven. WSP diende 2 biedingen in, maar Arcadis weigerde beide omdat ze de werkelijke waarde van het bedrijf niet weerspiegelden. Topman Alexandre Lheureux stelt dat een constructieve dialoog noodzakelijk is voor een transactie, maar dat gesprek kwam niet tot stand. Wakker Dier heeft een kort geding aangespannen tegen NS nadat NS-stations weigerden posters op te hangen voor de campagne Eet Geen Dierendag. Op de poster stonden een koe, een varken en een kip met de vraag of mensen een dag geen 650.000 dieren willen eten. De zaak dient woensdag in Utrecht. De Consumentenbond en Stichting CCC daagden Booking.com vorig jaar november voor de rechter wegens machtsmisbruik, concurrentiebeperking en misleiding van consumenten. Tijdens de eerste zitting in Amsterdam werd dinsdag besproken of moederbedrijf Booking Holdings en zusterplatform Agoda ook onder de claim vallen. Ruim 270.000 mensen melden zich aan voor de collectieve procedure. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Radio Emmeloord op DAB+.

0: Nachtwacht. Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenavond, ik ben Hans van der Heijden. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. De Franse president Macron sprak voor de algemene vergadering van de VN en uitte kritiek op de passiviteit van landen tegenover de situatie in Gaza aan de westelijke Jordaanoever. Hij benadrukte dat vorig jaar tientallen landen de Palestijnse staat erkenden, maar dat dit geen humanitaire leveranties mogelijk maakte. Macron waarschuwde ook tegen machtsmisbruik dat de internationale orde ondermijnt. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen-Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. De Franse minister van Financiën, Roland Lescure, heeft nieuwe maatregelen aangekondigd om huishoudens te helpen met hoge brandstofkosten door het conflict in het Midden-Oosten. De steun voor lage inkomens wordt verdubbeld en uitgebreid van 3 miljoen naar 5,5 miljoen mensen. Financiële hulp voor visserij, landbouw en bouw wordt verlengd tot eind december. En dan nog het weer. Vanavond verandert er weinig met veel bewolking en slechts enkele lokale opklaringen. Ook dan kan het lokaal een beetje motregenen. De wind wordt zwak en variabel van richting. De temperatuur daalt naar 13 graden in het oosten tot 16 graden aan de westkust. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht, radio voor dromers en denkers.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio.

0: Jouw gids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is na bijna 2 weken weer operationeel, na een droneaanval die 3 pompstations beschadigde. Staatsoliebedrijf Aramco wil het dagelijkse volume van 4 miljoen vaten herstellen, wat nog 7 weken duurt. De hervatting zorgde voor een prijsdaling van ruwe olie naar $97 per vat. Arriva heeft perroncontroles op het traject Emmen Zwolle heringevoerd, omdat het aantal zwartrijders sterk is toegenomen. Normaal verblijven ongeveer 200 veilige landers in Ter Apel, maar dat zijn er nu 600. De maatregel is kostbaar en Arriva wil de rekening mogelijk doorsturen naar Den Haag of de provincies. En dan het weer nog. Vannacht is het op verschillende plaatsen bewolkt. Regionaal komen enkele opklaringen voor en er ontstaat nevel. De wind draait naar het zuidoosten tot zuiden. In het zuidoosten klaart het in de loop van de nacht op en daalt de temperatuur naar 9 of 10 graden. In de rest van het land is het 11 tot 14 graden. Aan het begin van de ochtend is het 10 graden. En tot zover het nieuws.
0: Dit is Nachtwacht op Radio Emmeloord en Solo Radio. Je luistert naar Nachtwacht.

for each other. Love has slipped away, left us only friends.

0: trouwgids door de stille uren.
1: Goedenacht, ik ben Hans van der Heijden. Koningin Maxima woonde dinsdag samen met de Belgische koningin Mathilde de algemene vergadering van de Verenigde Naties in New York bij. Maxima sprak ook met VN-vertegenwoordigers over een nieuwe groep voor financiële gezondheid, voorgezeten door de Filipijnen, Peru en Kenia. Singapore organiseerde de bijeenkomst. Hackersgroep Shiny Hunters beweert de gegevens van duizenden FBI-medewerkers en sollicitanten te hebben gestolen als reactie op een FBI-mededeling uit mei 2026. Nieuwswebsite 404 Media ontving gegevens van 5000 medewerkers, waaronder namen, huisadressen en telefoonnummers. Ook de vacaturewebsite van de FBI werd tijdelijk aangepast door de hackers. De 1200 kilometer lange Oost-West-pijpleiding in Saoedi-Arabië is nabij.